weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

Dit is hem. De radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud. In front of me, I can't see your face.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
9: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
3: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

iets te melden. Reageer, app ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

0: frietjes van de Frietboutique.
1: De Frietboutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Frietboutique, de Frietboutique. Iedereen eet frietjes van de Frietboutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 21:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 21:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
9: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
10: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
11: Liefde voor Limburg.
12: Ik ben Lotte van Wezemaal en liefde voor Limburg betekent voor mij naar huis rijden en echt thuiskomen tussen al het mooie groens dat wij hier hebben. De zuurstof opsnuiven, een lekker stuk vlaai en gewoon gezellig samen zijn met vrienden en familie.
11: FM.

muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-d. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
3: 3 vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Guusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Peerderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bel kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
2: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
3: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499 23 26 50. 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
4: Zeg Leen, ik dacht dat jij ging wandelen.
5: Ik wandel elektrisch, Mark.
4: Hoezo?
5: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
4: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
5: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
6: Boshuis Nieuw Vossenvem komt tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw Vossenvem, Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossenvem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
7: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
8: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
9: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tosso Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
10: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
11: Boelehoef 3. Een pelt. Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
12: FM Goud. Liefde voor Limburg.

Net over de grens in Weert ligt de Bosuil, het poppodium van de regio. Hier geniet je elk weekend van live muziek. Van Absolutely Floyd met de sound van Pink Floyd tot The Animals met hun klassieker House of the Rising Sun. En zing mee bij Gewoon Nederpop met hits van André Hazes, Doe Maar en De Dijk. De Bosuil, de plek voor live.

0: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
1: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
2: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
3: 7 mei. Een optreden van Los del Sol. Mexicaanse, Caribische, tropische en Zuid-Amerikaanse muziek.
4: Traiteurdienst Jacqui Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jacqui's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Traiteurdienst jacquijaake.be of bel even 089 56 31 82.
5: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: Fried Boutique, de Fried Boutique. Lekkere frietjes van de Fried Boutique. De Fried Boutique, de Fried Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Fried Boutique.
1: De Fried Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Fried Boutique, de Fried Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Fried Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
9: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
3: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: avontuur in virtual reality? Speelbeelden VR Expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelbeelden.be.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Zeg Leen, ik dacht dat ik ging wandelen.
4: Ik wandel elektrisch, Mark.
3: Hoezo?
4: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
3: Jij zijn rapper dan de wielertoeristen.
4: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
5: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden, in een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
6: Bloemen van het Bloemenatelier. Het Bloemenatelier.com.
7: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
6: Het Bloemenatelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
8: Zondag 10 mei is het weer Moederdag. Eén dag per jaar waarop je alles in één keer weer goed kan maken. Of gewoon zeggen bedankt en ik zie je graag. Wij zorgen alvast voor de bloemen. De rest is aan jou.

0: 25 mei. Geniet dit hele weekend van superkortingen en extra verrassingen. Je krijgt minstens 35% korting. Of win uw aankoop terug en win een weekendje Ardennen. Kom kijken en ontdek al onze acties en stuntaanbiedingen. We zijn doorlopend open van 10 tot 5. Oh ja, elke betalende klant krijgt een kleine attentie. www.jmbmatrassen.be. Boxspring, matras en slaapspecialist sinds 1991.
1: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Bree nodigt uit.
3: In Bree is er altijd wel iets te beleven. Wil je meer info over de vele evenementen die in Bree plaatsvinden? Kijk dan zeker eens op bree.be en laat je verrassen.

0: Al bijna 60 jaar een vaste waarde in Peer. Decoratiecentrum Geuns. We hebben een enorme voorraad behang, maar ook kwaliteitsverf, gordijnen en zonwering. Inspiratie nodig? Steeds vrijblijvend welkom in onze showroom van liefst 500 vierkante meter groot. Decoratiecentrum Geuns. Baanlaar Bree 24 in Peer. Kom kijken, kom kiezen, kom thuis bij Geuns.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
0: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
2: Eerdekes Verzekeringen BV, 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
5: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
6: Iedere weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Lekkere frietjes van de Vriend Boutique. De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
1: De Frietboutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Frietboutique, de Frietboutique. Iedereen heeft frietjes van de Frietboutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 16:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
9: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
3: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Dit is het Regio Radio Nieuws.
10: Tijdens de European Mental Health Week van 4 tot 8 mei staat mentaal welzijn centraal in heel Europa. Ook Openluchtmuseum Bokrijk doet mee met een inspirerend programma rond erfgoed en mentale gezondheid. Het domein legt bruggen tussen vroeger en nu, van rozenkransen tot fidget toys en van biecht tot therapie. Volgens voorzitter Igor Viltjes schuilt er waardevolle rust en veerkracht in het verleden. Met lezingen van Edel Maaks en Midas Dekkers plus ateliers en rondleidingen biedt Bokrijk een rijk en reflectief aanbod. Natuurpunt wil het Münsterbos nieuw leven inblazen door 2 historische vijvers te herstellen. De vijvers staan momenteel droog door een dijkbreuk en zijn overwoekerd. Met de ingreep wil men het gebied opnieuw aantrekkelijk maken voor trekvogels. Volgens conservator Wart Sielen wordt hout en slip verwijderd en de dijken verstevigd. Zo ontstaat opnieuw een open vijverlandschap. Natuurpunt hoopt onder meer op de terugkeer van de zeldzame roerdomp, die hier mogelijk opnieuw zal nestelen. Liefhebbers van lekker eten en drinken kunnen zich weer verheugen. Chef Son Wild trekt opnieuw door Limburg en Vlaams-Brabant. Het rondreizende foodtruckfestival van Philippe en Lien van Ierschot brengt dorpspleinen tot leven met eten, animatie en muziek. Overdag is het een gezinsvriendelijke ontmoetingsplek. 'S Avonds groeit het uit tot een levendig festival. Met 22 weekends en haltes in tientallen gemeenten blijft de missie duidelijk. Mensen samenbrengen en elk dorp opnieuw laten genieten van een unieke sfeer.
3: De regioradio weer update. Van Ruben Wijtjes.
10: Het weer blijft onzeker met buien dicht bij Limburg. Maar mogelijk grotendeels ten westen. Droog weer is niet zeker. Maxima tussen 17 en 20 graden. Morgen meestal droog, later opnieuw regen in de avond.

had het vorige week of twee weken geleden niet beloofd dat ik er vorige week zou zijn. Want, je weet het, of u weet het, vorige week hadden wij afgelopen zaterdag hadden wij de 30 plus 5. En ik kwam om 5:30 thuis. En dus niet van dat wij goed gevuifd hebben. Nee, we hebben er heel hard gewerkt. En aangezien ik niet meer van de jongste ben, ben ook niet heel oud, maar dit jaar ga ik toch naar de 60, 5:30 thuis. Ik dacht, nee, het lichaam zei, gaan we niet doen. En toen ben ik maar mooi in mijn bedje blijven liggen. Maar deze week vliegen wij er weer in. Een nieuwe café. Nee, het is vandaag zondag. Het is vandaag 3 mei. In mei leggen alle vogels een ei. Wij gaan het ook hebben over een drankje dat waar Lady Gaga een nummer over gemaakt heeft. En wat ook iets te maken heeft met de koningin van Engeland. We hebben voor de rest mooie muziek. Onder meer zometeen Laura Pausini en ook Michael Bublé.

0: Gente. Ik weet niet wat dat betekent. Volgens mij is het iets zoiets van vriendelijk. Ja, ik ben niet zo goed in Italiaans. Laura Pausini bracht het uit in 1994, deze prachtige Gente. Zometeen nieuw werk van Suzanne en Freek.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
2: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
3: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer.

Airco, zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.

0: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
1: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner. Het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
2: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
1: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
1: Volg topsport in het hartje van de Maaskant in de prachtige Steengoedarena bij volleybalclub Greenyard Mazeik met topwedstrijden nationaal en Europees. Volg ons via vcgreenyardmazeik.be en ook op Facebook.
3: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
1: We beschikken ook over 4XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
4: Tams Doghouse, waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops.

0: liegen.
1: Ik hou er wel een beetje van Suzanne en Freek, vind ik dat ze prachtige nummers maken. Ook deze mag er best zijn. Halverwege, Suzanne en Freek. George Michael komt eraan met Freedom, gevolgd door Cher. De Shoop Shoop Song.
2: De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.
1: Maar eerst dus George Michael.

zitten in de kus, schijnbaar. Cher met de Choep Choep Song. Straks nog meer over kussen. Zo kan het ook beginnen. Hè, volgens de mensen van Hot Chocolate. It started with a kiss. Dat kan dus ook. We gaan ook nog even het verhaal doen over Bloody Mary. Lady Gaga, een koningin van Engeland. En het drankje Bloody Mary. Gaan we het ook erover hebben dit uur. En we hebben ook nog Mark Almond met Tears One Rings. Mark Helmond, dat was die van Depeche Mode zeker, hè?

0: zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
3: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je

0: BE. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
1: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
2: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
3: Brood en banket.

0: In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
1: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
2: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.

0: begint met een kusje. En dan, hè? Huisje, boompje, kinderen, weet ik veel wat. Scheiding, dan, hè, dan begint de ellende. Maar nou, dat loopt ook vaak goed af. Hè. It Started With A Kiss van Hot Chocolate, het nummer uit 1982.
1: Van Kinrooy tot Kortesum, van Bochel tot Borglo. Liefde voor Limburg, dit is FM Goud.
0: En dan is het nu tijd voor het verhaal van de Bloody Mary. Wist u trouwens dat 1 januari de dag is van de Bloody Mary? Dat is het eigenlijk de Bloody Mary dag. Want het is een cocktail die je energie geeft en helpt om je weer fit te voelen.

na een lange avond. En één, oud naar nieuw, is meestal een lange avond. Een Bloody Mary bestaat uit vodka, tomatensap, een hoop kruiden en sausjes. Voornamelijk de kleur en de naam Bloody Mary, zegt het al, heeft alles te maken met de koningin waar de cocktail naar vernoemd is. Dat was namelijk koningin Mary Tudor van Engeland. Zij werd ook wel Bloody Mary genoemd. Koningin Mary was een katholieke vrouw en wilde koste wat kost het protestantisme tegengaan. En daarom liet ze vele protestanten martelen. Bloedige taferelen waren dat daar. In totaal werden er honderden mensen vermoord in de tijd dat de koningin Mary aan de macht was. Dit is ook de reden dat zij bekend kwam te staan als Bloody Mary. En Lady Gaga heeft er een nummer over gemaakt. Niet zozeer over die lugubere koningin van Engeland. Ik denk dat het meer over het drankje gaat. Bloody Mary. Love.

Dinky Toys. Het zijn auto's, denk ik. Speelgoedauto's. Maar er is ook een groep met Kid Coco als liedzanger. I Can Keep My Hands Off You. En straks zei ik die Mark Elmond. Was het niet van Depeche Mode? Maar nee, het was van Softcell. Ik heb het even opgezocht. Nee, het zat fout. Ja, goed. Wij weten ook niet alles uit ons hoofd, natuurlijk. Het is 4,5 minuut voor 8 uur. Je krijgt zo meteen nog een stukje van Tol en Tol, Eleni. Maar deze wil ik ook nog even op je loslaten voordat we naar deel 2 gaan van Café Geneem. Als de kinderen gelukkig zijn, zijn wij het ook. Be Lion, Happy Children.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-d. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
9: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
3: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
10: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws
3: uit binnen- en buitenland.
12: De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 langdurig zieken begeleid naar een nieuwe job. Er zijn in ons land naar schatting meer dan 500.000 langdurig werklozen, mensen die al een jaar of langer geen job hebben. Vlaanderen wil tegen 2029 elk jaar 20.000 onder hen begeleiden om weer aan het werk te gaan. De VS gaat nog meer militairen terugtrekken uit Duitsland. 5.000 soldaten was gezegd vrijdag, maar het zal veel meer zijn, zegt Donald Trump.
13: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5.000.
12: Trump reageert daarmee op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz, die de oorlog in Iran in vraag stelt en de positie van de VS. Er zijn nu 39.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. De VS hebben onder meer luchtmachtbasis Ramstein als knooppunt voor operaties van de Amerikaanse luchtmacht. Het blijft spannend bovenin play-off 1 van het voetbal. Leinder Union verliest voor het eerst in deze play-offs. Het ging met 2-1 onderuit bij Sint-Truiden, de derde in de stand. Alle goals vielen helemaal op het einde. Club Brugge kan vanavond de leidersplaats overnemen als het wint bij Anderlecht. In het basketbal wint Antwerp Giants de B-Next League na een zege bij Bergen. BC Oostende kan nog langzij komen, maar Antwerpen won het onderling duel en is dus zeker van de eindzege. Antwerpen is naast landskampioen ook al bekerwinnaar. In het Formule 1 begint de Grand Prix van Miami straks 3 uur vroeger dan gepland, omdat er stormweer aankomt. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli start in pole positie. En de in Brazilië hebben meer dan 2 miljoen mensen een concert van Shakira bijgewoond. Dat concert was gratis op het strand van Copacabana bij Rio de Janeiro. Het is daar het derde gratis megaconcert op rij. De voorbije jaren stonden daar ook al Madonna en Lady Gaga op het podium. Er valt geregeld wat regen bij hoogstens 18 graden. Later helemaal droog. Morgen eerst nog een droge en zonnige start, maar daarna weer meer kans op regen. Vanaf dinsdag overwegend droog.
11: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

0: Reggae muziek wordt altijd wel een beetje gelinkt aan zonnige muziek, hè? Jamaica schijnt volgens mij altijd de zon. Kan het ook wel eens regenen natuurlijk. Maar ik heb het weerbericht gehoord. Het is kans op regen. Maar de temperaturen blijven wel 18 graden. Dus mijn kledingsadvies...
1: Korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan. De korte broek,
0: de temperaturen lenen zich ervoor. De korte broek, die kan dus wel aan. Al regent het ook een beetje. De korte broek, die kan wel aan. Johan Verminnen, die hebben we ook nog. Ik voel me goed, dat is zo'n nummer waar je constant gelukkig van wordt. Tenminste, ik heb dat toch. Met Johan Verminnen gaan we naar 1981. In dit uur gaan we ook even iets bekijken wat op de digitale wereld gebeurt. Waar we alle dagen mee te maken hebben. Maar het is toch ooit de eerste keer gebeurd.

De tranen die lopen gewoon uit je radio met deze Maxime en Babette, hoe dan ook. En dan heb je ervoor zo'n nummer gedraaid. Ik voel me goed van je ontwikkeling. Ja, het kan hier alle kanten op. Wist je dat op 3 mei 1382... en mensen die een beetje van de geschiedenis kennen, en zeker het verhaal over de Bourgondiërs, die weten dat. Dat op 3 mei 1382 de slag om het Beverhoutsveld plaatsvond. Ja, het was tussen Gentenaren Philips van Artevelde en Lodewijk van Malen. Als je de podcast beluistert over de Bourgondiërs, die ongeveer 15 uur duurt, denk ik, wel in verschillende delen natuurlijk, dan ga je het verhaal zeker horen over die Philips van Artevelde en Lodewijk van Malen. Dat zijn de passen die...

0: in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
4: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
5: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
6: 35 jaar JMB matrassen. Grandioze jubileum op deurdagen. Op vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 mei. Geniet dit hele weekend van superkortingen en extra verrassingen. Je krijgt minstens 35% korting. Of win uw aankoop terug en win een weekendje Ardennen. Kom kijken en ontdek al onze acties en stuntaanbiedingen. We zijn doorlopend open van 10 tot 5. Oh ja, elke betalende klant krijgt een kleine attentie. www.jmbmatrassen.be. Bokspring, matras en slaapspecialist sinds 1991.
7: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook. AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
8: Belettering.
7: Lichtreclame en zuilen.
8: Frees- en doorsletters.
7: Lasersnijden en graveren.
8: Full color digitale druk.
7: Spandoeken.
8: Vlaggen en banieren.
7: Webdesign.
8: Textielbedrukking.
7: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
9: Bij Karweiwerken Evers J staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evers J zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebookpagina.
10: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
11: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Palace in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
12: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

Af en toe, dan ga ik een beetje van mijn playlist af. Hè? Want ik had een nummer van Céline Dion in mijn programma zitten. Porque tu m'aimes encore, maar ik moet mijn eigen af en toe ook een keer plezieren. Dit vind ik echt het beste nummer dat Céline Dion ooit gemaakt heeft. Ne partez pas sans moi. Ze won er het Songfestival mee in 1988. 2 jaar daarvoor deed voor ons op 3 mei 1986 Sandra Kim dat de enige keer dat België het Songfestival gewonnen heeft. Door zo'n piepjong meisje met dat hele mooie nummer J'aime la vie. We gaan naar 3 mei 1986. Dat is wel een applausje waard, denk ik. Sandra Kim.

0: Twee keer achter elkaar, een Eurovisie Songfestival winnaar, of winnaresse in dit geval, Céline Dion, deed het in 1988 met die mooie Ne partez pas sans moi voor Zwitserland. En voor ons eigen Belgenlandje deed het Sandra Kim in 1986. We gingen naar Bergen in Noorwegen, 3 mei 1986. Nooit meer vergeten die datum. J'aime la vie van Sandra Kim. Als zij eens live optreedt, zingt ze het nog steeds.
1: Je hebt goud in je oren. FM Goud. Fijn dat je luistert.

Het blijft mooi. NXS en New Sensation. Straks gaan we even kijken wat er gebeurd is. Ooit voor de eerste keer iets wat ons nu toch wel alle dagen overkomt. Maar ooit is het de eerste keer geweest. Ik kan er niet onderuit. Dat gaan we straks bekijken. Maar eerst krijgen we nog muziek van Right Said Fred. Living on a Dream. En George Michael die komt er ook aan. Nu dus. Got my

0: Warmtepompen, airco, zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Al bijna 60 jaar een vaste waarde in Peer. Decoratiecentrum Geuns. We hebben een enorme voorraad behang, maar ook kwaliteitsverf, gordijnen en zonwering. Inspiratie nodig? Steeds vrijblijvend welkom in onze showroom van liefst 500 vierkante meter groot. Decoratiecentrum Geuns. Baanlaarbree 24 in Peer. Kom kijken, kom kiezen, kom thuis bij Geuns.
2: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
3: 7 mei. Een optreden van Los del Sol. Mexicaanse, Caribische, tropische en Zuid-Amerikaanse muziek.

0: jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
1: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
2: Boelehoef 3. Een pelt.
3: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
4: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je

0: Wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
1: Volg topsport in het hartje van de Maaskant in de prachtige Steengoed Arena bij volleybalclub Greenyard Mazeik met topwedstrijden nationaal en Europees. Volg ons via vcgreenyardmazeik.be en ook op Facebook.
2: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.

kennen ze ook nog van I'm Too Sexy For My Love. En? Ja, maar ook van deze Living On A Dream, Right Said Fred, 1996. Wat is er zoiets wat je haat in de digitale wereld? Als je gehackt wordt, dat is natuurlijk niet zo leuk, maar ook spam. En dat daar hebben we toch alle dagen mee te maken in onze digitale wereld. Spam, dat komt altijd wel langs. Ongewenste e-mails. Ja. Maar dat is ooit voor het eerst gebeurd. Namelijk op 3 mei 1978. Werd de eerste spam via e-mail verstuurd.

Ik denk af en toe dat sommige wereldleiders wel eens goede spindokters kunnen gebruiken. Zo mensen die zeggen van, nee, ik zou het niet gaan zeggen in het openbaar, maar ja. Ik ga geen namen noemen, maar ja, u weet beslist wel wie ik bedoel. En ik kijk op de klok, ik zie dat het ruim 8:45 is. Het tweede uur Café René zit er ook op. Maar zometeen zijn we er met het derde en laatste uur. Met onder meer mensen die jarig zijn. Leuke muziek, natuurlijk ook. En we gaan ook kijken wat er staat te gebeuren in Be My Guest. Tot 9:00 krijg je nog Prins en duiven die aan het janken zijn. Oh, hoe triest. Ik jank wel even mee.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
9: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
3: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
10: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws
3: uit binnen- en buitenland.
12: De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 langdurig zieken begeleid naar een nieuwe job. Er zijn in ons land naar schatting meer dan 500.000 langdurig werklozen, mensen die al een jaar of langer geen job hebben. Vlaanderen wil tegen 2029 elk jaar 20.000 onder hen begeleiden om weer aan het werk te gaan. De VS gaat nog meer militairen terugtrekken uit Duitsland. 5.000 soldaten was gezegd vrijdag, maar het zal veel meer zijn, zegt Donald Trump.
13: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5.000.
12: Trump reageert daarmee op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz, die de oorlog in Iran in vraag stelt en de positie van de VS. Er zijn nu 39.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. De VS hebben onder meer luchtmachtbasis Ramstein als knooppunt voor operaties van de Amerikaanse luchtmacht. Het blijft spannend bovenin play-off 1 van het voetbal. Leinder Union verliest voor het eerst in deze play-offs. Het ging met 2-1 onderuit bij Sint-Truiden, de derde in de stand. Alle goals vielen helemaal op het einde. Club Brugge kan vanavond de leidersplaats overnemen als het wint bij Anderlecht. In het basketbal wint Antwerp Giants de B-Next League na een zege bij Bergen. BC Oostende kan nog langzij komen, maar Antwerpen won het onderling duel en is dus zeker van de eindzege. Antwerpen is naast landskampioen ook al bekerwinnaar. In het Formule 1 begint de Grand Prix van Miami straks 3 uur vroeger dan gepland, omdat er stormweer aankomt. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli start in polepositie. En in Brazilië. Brazilië hebben meer dan 2 miljoen mensen een concert van Shakira bijgewoond. Dat concert was gratis op het strand van Copacabana bij Rio de Janeiro. Het is daar het derde gratis megaconcert op rij. De voorbije jaren stonden daar ook al Madonna en Lady Gaga op het podium. Er valt geregeld wat regen bij hoogstens 18 graden. Later helemaal droog. Morgen eerst nog een droge en zonnige start, maar daarna weer meer kans op regen. Vanaf dinsdag overwegend droog.
11: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud.

Stijn Meuris en Noordkaap en Satelliet Suzy. Als opener van het derde en laatste deel voor Café René deze zondag 3 mei. De vogels die zitten weer geconstipeerd, want die moeten een ei leggen. Dan lukt niet zo goed. Alle vogels, nee, niet alle vogels, hè. De vrouwelijke vogels leggen in mei een ei. Laat ons daarvan uitgaan. Neil Diamond heeft heel wat leuke liedjes gemaakt, maar dit hoor je bijna nooit op de radio. En laat dit nu toch een van mijn favorieten zijn. We gaan naar 1980 met La

Nelly Furtado. En aan alle goede dingen komt er wel eens ooit een einde. Vorige week had onze vijf ook. Hè. Om 3 uur is het dan onherroepelijk afgelopen. En dan gaan de 5 vibes weer even de kast in voor een jaar. Maar volgend jaar gaan we zeker de 31ste editie inrichten van de 30 plus 5. Daar ga je in de nabije toekomst nog zeker meer van horen. Nu muziek uit The 80s van de Style Council. Dit is Shout to the Top.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en hangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
2: Nieuw Empire. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.

0: Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant. Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
1: Inge Bakke, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakke beter kennen op www.ingebakke.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
0: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.

Oh, Polite heet het nummer van Taylor Swift. We gaan even kijken wie er vandaag jarig is. Dan zijn er, ik heb er maar enkele uitgekozen. Waar ook maar enkele figuren die het noemen, of die het noemen waard zijn. Dan gaan we naar Sela Soe. Sela Soe, de zangeres, wordt vandaag 37. En ook Lieve Scherre is vandaag jarig. Hij wordt 45. En ook kameraden, zo spreekt hij een beetje, Louis Tobak is vandaag ook jarig. Hij wordt 88. En ook Mary Hopkin is jarig. Die kennen we nog van Those Were The Days. En ook van deze Knock Knock, Who's There? Ik moest bellen, want... Oh nee, ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Deze komt uit 1970.

wel gastvrij, hè? Take off your coat and come inside. Knock, knock, who's there? Van de jarige Mary Hopkin. Had ik al gezegd dat ze 76 wordt vandaag. Hopkin, het is ook een bier, dacht ik, maar daar heeft zij niks mee te maken. Gaan we ook maar even meteen kijken wat er staat te gebeuren straks in Be My Guest, straks tussen 10 en 12. Erik Brake, die het normaal doet, die heeft een weekje verlof, maar dat is, laten we zeggen, stilte voor de storm, want volgende week heeft hij wel een hele drukke, dat weet ik nu al. Maar radiobaas Michel van der Feesten, die sprak met Matexi, een projectontwikkelaar, over het project Willem II in Pelt. Dat hoor je straks, hij is tussen 10 en 12. Natuurlijk ook leuke muziek. Dit is Belgisch van Sunnyside Up.

De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

0: zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner. Het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.

0: u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
2: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
1: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.

0: Peter van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
1: RMR Projects
0: maakt van ieder project een erezaak.
2: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
3: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
4: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
3: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
4: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
3: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
5: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
6: Boelehoef 3 in Pelt.
7: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook. Genaastraat 5 in Beek.

Ziggy Marley, inderdaad de zoon van de grote Bob Marley. Tomorrow People bracht hij uit in 1988. En we gaan even in de geschiedenis kijken wat er gebeurt. Of in de geschiedenis niet bepaald. Maar er zijn ook minder leuke dingen gebeurd op 3 mei in het verleden. Gaan we even 19 jaar terug in de tijd. Naar 3 mei 2007. Dat is de datum dat Madeleine McCann, je weet wel, het Britse meisje, spoorloos verdwijnt uit een appartementencomplex in Portugal. Dat is vandaag exact 19 jaar geleden. En vandaag exact 3 jaar geleden, we gaan naar 2023... in de Servische hoofdstad Belgrado schiet een 9-jarige jongen, of een 13-jarige jongen, 9 mensen dood op een school. 3 dagen nationaal.

Temple Tudor met de ene hit die ze hadden, die heette Wunderbar. De jaren 80 had je een bochelend festival, het heette Krachtig 80. En daar zijn de mannen ook ooit geweest. We kenden eigenlijk maar één nummer van die mannen en dat was deze Wunderbar. Het is 3:30 voor 10. Zometeen is er dus Be My Guest. Michel van der Feest heeft daar een gesprek over het Willem II-project in Pelt. En wat mij betreft, ik spreek je graag volgende week zondagochtend om 7:00 voor een nieuwe Café René. Blijf trouw aan FM Groot-Limburg. Geniet van onze mooie muziek. Geniet ook nog van je weekend. Graag tot volgende week. Dag.

0: de Fried Boutique, de Fried Boutique. Lekkere frietjes van de Fried Boutique, de Fried Boutique, de Fried Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Fried Boutique.
1: De Fried Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Fried Boutique, de Fried Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Fried Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
9: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Dit is het Regio Radio Nieuws.
10: Een 45-jarige vader is door de correctionele rechtbank van Tongeren geïnterneerd na seksueel misbruik van zijn 2 minderjarige dochters. Het gaat bovendien om herhaald feitenverleden. Eerder werden ook zijn moeder en een buurmeisje slachtoffer. Het misbruik kwam aan het licht na een melding bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling. Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man leed aan een ernstige geestestoornis, waardoor internering noodzakelijk is. De rechtbank benadrukt het risico op herval en wil de slachtoffers beschermen en erkennen. Hechtel Excel zet in op elektrisch rijden met de installatie van 22 nieuwe laadpalen, goed voor 44 extra laadplaatsen. Daarmee stijgt het totaal aantal publieke laadpunten van 10 naar 54. De palen zijn verspreid over beide dorpskernen, onder meer aan pleinen, sportzones en buurthuizen. Volgens schepen Tigo Klaassen maakt dit de overstap naar elektrisch rijden toegankelijker. Burgemeester Jan Dalemans benadrukt dat steeds meer inwoners bewust kiezen voor elektrisch en dat de drempel zo verder verlaagd wordt. Een maand na het overlijden van Ines, 6 jaar, blijft haar verhaal massaal mensen raken. Het meisje uit Zonhoven verloor de strijd tegen kinderkanker, maar leeft voort via regenbogen, foto's en stickers met haar uitspraken. Meer dan 20.000 mensen volgden haar verhaal online. Mama Ellen Vossen getuigt hoe het gezin elke dag rouwt en probeert verder te gaan. We wenen, maar we kunnen ook lachen. Met de VZW een lichtje voor Ines wil ze haar dochter blijven eren en anderen helpen. Zo blijft Ines een bron van kracht en verbinding.
11: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
10: Het weer blijft onzeker met buien dicht bij Limburg. Maar mogelijk grotendeels ten westen. Droog weer is niet zeker. Maxima tussen 17 en 20 graden. Morgen meestal droog, later opnieuw regen in de avond.
12: Liefde voor Limburg.
13: Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburg-gevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.
12: Elke dag

0: Tegenover mij staat Inge van Matexi in verband met het project Willem 2. Dag Inge, welkom bij ons. Zeg Inge, eerst en vooral, wie ben jij en wat doe je eigenlijk?
1: Ik ben Inge, ik werk bij buurtontwikkelaar Matexi en ik ben een sales consultant. Ik neem dus onder andere de verkoop van het project Pelt Willem 2 op mij. Ik begeleid samen met mijn collega's diverse projecten, waaronder Willem 2, van het eerste ontwerp tot aan de verkoop en de oplevering.
0: Oké, dat is heel wat, hè, Inge. Zeg, Matexi is een klinkende naam, maar er zijn misschien toch nog mensen die denken of zeggen, ja, Matexi, wat is dat eigenlijk?
1: Ja, zeker. Matexi is een buurtontwikkelaar. We hebben meer dan 80 jaar ervaringen in heel België, onder andere Polen, Luxemburg, diverse kantoren. Wij ontwikkelen dus niet alleen woningen, maar een volledige buurten. Dus daar zit een mix van huizen en appartementen in. En heel belangrijk voor ons is dat een buurt echt leefbaar is. Er moet veel groen zijn, er moeten aangename ontmoetingsplekken zijn. Soms ook wat speelzones, maar vooral ook parkeergelegenheid en ruimte om tot rust te komen. We gaan dus veel verder dan alleen maar huizen bouwen.
0: Ja, niet alleen in België, ook in het buitenland. Maar jij klinkt wel Limburgs, moet ik zeggen, hè, Inge?
1: Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad van Limburg geboren en getogen.
0: Oké, en dus ook verantwoordelijk voor het project Willem 2, neem ik aan?
1: Ja, klopt.
0: Oké, zeg, vertel daar eens wat over Willem 2.
1: Ja, zullen we doen. Ik heb inderdaad de indruk wel dat heel veel Peltenaren het project al wel kennen. We merken veel interesse, ook vanuit de andere regio's rondom Pelt. Maar kort samengevat, op de voormalige site van de Willem II sigarenfabriek realiseren wij vandaag een nieuwe groene woonbuurt met woningen en appartementen. De appartementen zijn verdeeld over 2 gebouwen. Het wordt een heel rustige buurt met heel veel open ruimtes en een heel mooi uitzicht op de achterliggende weilanden.
0: Oké, dat klinkt veelbelovend. Wat is eigenlijk de timing van dat project, Inge?
1: We zijn al ver gevorderd, dus wie langs het project passeert, die ziet dat de gebouwen er al staan en dat er volop aan afgewerkt wordt. De eerste woningen, appartementen, worden in de zomer al opgeleverd. Daarnaast hebben we ook al een kijkwoning ter plaatse en daar kan iedereen de indeling en de afwerking van het project ervaren.
0: Oké. Zeg, wat zijn eigenlijk de grote troeven van dat project?
1: Voor mij zit heel echt, die sterkte zit echt in een combinatie van een heel rustige ligging, toch dicht bij het centrum van Pelt, maar ook tussen het groen, echt een buurt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Of je nu kiest voor een woning of een appartement, alles is ook zo ontworpen dat er een balans is tussen je privacy en toch verbonden zijn met elkaar. En er is een centrale binnentuin die daar een hele grote rol in speelt. Daar wordt dus een extra groene ruimte gecreëerd waar de bewoners samen kunnen komen, maar ook echt kunnen ontspannen.
0: Oké. Zeg, ook altijd heel belangrijk is duurzaamheid. Daar hebben jullie denk ik ook wel aan gedacht.
1: Ja, absoluut. Duurzaamheid is vandaag echt een basisvoorwaarde in al onze projecten. In Pelt werken we dus met geothermie. Dat wil zeggen dat wij energie uit de grond halen en die wordt gebruikt om te verwarmen en ook passief te koelen. Dat gaat via de vloerverwarming en de warmtepompen. Daarnaast voorzien wij ook zonnepanelen. We zorgen voor een waterbuffering via de wadi's op het project. En er is dan ook onze binnentuin. De oplaadpunten voor elektrische wagens zijn ook mogelijk.
0: Wauw, zeg, ja, dat hebben jullie heel goed voor elkaar. Zeg, Inge, als ik nu een woning in Willem II als een investering wil zien, is dat dan ook mogelijk?
1: Ja, zeker. Dat is zeker mogelijk. Naast zelf wonen kan dat ook heel vaak interessant zijn als investering. Want er is vandaag heel veel vraag naar kwalitatieve, eigenlijk nieuwbouw huurwoningen. Weinig aanbod. Dus dat maakt dat dit soort nieuwbouwprojecten ook op dat vlak heel interessant is. Wie dat wil, bekijkt graag samen, of daar bekijk ik graag samen de mogelijkheden mee. Kan zeker een afspraak maken.
0: Oké. Je hebt het al heel goed toegelicht, maar waar vinden we meer info?
1: Alle info kan je terugvinden op matexi.be/pelt. Maar ik nodig alle mensen vooral in Zuid om ter plaatse te komen kijken. Want dan krijg je pas echt een goed gevoel van het project als je er zelf staat, als je onze afwerking kan bekijken. En ook nog heel belangrijk, elke woensdag in mei tussen 14:00 en 17:00 in de namiddag is iedereen welkom zonder afspraak in onze kijkwoning. Ik ben daar ter plaatse aanwezig om samen met de mensen te bekijken wat hun woonwensen zijn en om kennis te maken met het project.
0: Oké, dat kan dus elke woensdag in mei. Dus de eerste keer is dan de 6e mei.
1: De 6e mei, dat klopt.
0: Oké. Dankjewel Inge om het zo goed toe te lichten. En we surfen zeker naar matexi.be/pelt.
1: Prima, heel graag gedaan.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.

0: Verkoop zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Thuisverpleging Nurzateam Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
2: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
3: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tosso Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook. AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
4: Belettering.
3: Lichtreclame en zuilen.
4: Frees- en doorsletters.
3: Lasersnijden en graveren.
4: Full color digitale druk.
3: Spandoeken.
4: Vlaggen en banieren.
3: Webdesign.
4: Textielbedrukking.
3: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
5: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
6: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7 van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
4: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
5: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
6: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
7: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
4: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
8: Zeker in verzekeringen, Certas.
9: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
8: certas.be.
9: Certas, dat is CERTA-S.
10: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice-dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
11: 35 jaar JMB matrassen. Grandioze jubileum op deurdagen. Op vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 mei. Geniet dit hele weekend van superkortingen en extra verrassingen. Je krijgt minstens 35% korting. Of win uw aankoop terug en win een weekendje Ardennen. Kom kijken en ontdek al onze acties en stuntaanbiedingen. We zijn doorlopend open van 10 tot 5. Oh ja. Elke betalende klant krijgt een kleine attentie. www.jmbmatrassen.be. Boxspring matras en slaapspecialist sinds 1991. Lentekoopjes op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag Moederdag 10 mei. Met heel veel kraampjes met koopjes, animatie en ook DJ Johan Waterschoot is aanwezig. Hij zorgt ook dit jaar weer voor de muzikale ambiance in het centrum van Lommel.
12: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.

iets te melden. Reageer, app ons. 0496-872383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud. I'm so tired.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
9: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
3: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud. Liefde voor Limburg.

0: grens in Weert ligt de Bosuil, het poppodium van de regio. Hier geniet je elk weekend van live muziek. Van Absolutely Floyd, met de sound van Pink Floyd, tot The Animals met hun klassieker House of the Rising Sun. En zing mee bij Gewoon Nederpop met hits van André Hazes, Doe Maar en De Dijk. De Bosuil, de plek voor live muziek in Weert.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
2: Dat. Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
4: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
5: VGT Technics uit Pelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
6: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
7: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.

0: VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwerelden.be.
1: Net over de grens in Weert ligt de Bosuil, het poppodium van de regio. Hier geniet je elk weekend van live muziek. Van Absolutely Floyd met de sound van Pink Floyd tot The Animals met hun klassieker House of the Rising Sun. En zing mee bij Gewoon Nederpop met hits van André Hazes, Doe Maar en De Dijk. De Bosuil, de plek voor live muziek in Weert.
0: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Bosrand, bijten gewoon genieten.
3: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner. Of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
2: Bosrand, buiten gewoon genieten.
3: You need this.
4: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice-dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
6: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
7: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
8: Lentekoopjes op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag Moederdag 10 mei. Met heel veel kraampjes met koopjes, animatie en ook DJ Johan Waterschoot is aanwezig. Hij zorgt ook dit jaar weer voor de muzikale ambiance in het centrum van Lommel.
9: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.

0: muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.
1: Zo

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
3: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
10: Dit is het nieuws
3: uit binnen- en buitenland.
11: In Middelkerke is vannacht een zwaar ongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de wagen zaten 8 mensen, waarschijnlijk transmigranten. Het voertuig reed rond 2 uur de kustbaan op in de verkeerde richting. Een agent die dit had opgemerkt reed op een motor voor om tegenliggers te waarschuwen. De wagen is dan de politie voorbijgestoken en verongelukt in een bocht. 2 inzittenden raakten zwaar gewond, 1 persoon is in levensgevaar. 2 vrouwen zijn omgekomen voor de Franse kust bij Neufchâtel-Ardeloog tijdens een poging om het kanaal over te steken. Volgens persbureau AFP zaten er ongeveer 80 mensen aan boord. Het bootje spoelde opnieuw aan op het strand. 2 opvarenden bleken overleden. Volgens AFP kwamen vorig jaar minstens 29 migranten om het leven bij pogingen om het kanaal over te steken. MSC, de grootste containerrederij ter wereld, legt een nieuwe vaarroute aan voor schepen uit Antwerpen. Nu de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël, wil de rederij schepen al laten aanleggen voor de zeestraat. De vracht gaat daarna over land met vrachtwagens. Het Oekraïense leger heeft vannacht twee Russische olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Het is bewolkt met geregeld kans op een stevige bui vandaag en temperaturen tot 18 graden. Ook morgen regenachtig met mogelijk een donderslag en maximaal 20 graden.
3: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Gouden.

Welkom voor een nieuwe editie van ons twee uur durend programma Focus op Limburg, editie mei. Feiten, mensen en verhalen uit Limburg. Nog één keer naar het geboortehuis, nog één keer de zee zien, nog één laatste knuffel met een geliefd huisdier. Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, betekenen die momenten alles. Wensambulance VZW zet zich met hart en ziel in om grote en kleine wensen werkelijkheid te maken. Wij praten hierover met Ilona Matthij. Ik heb dit uur ook nog interessante preventietips van Doreen Baans, communicatieverantwoordelijke van Politie Limburg Regio Hoofdstad, die dit even komt toelichten. In deel 2 loods Karin de Greve en Casper Derksen ons door Focus op Limburg, straks meer hierover. Ik heet jullie alvast welkom.

0: Nog één keer naar het geboortehuis. Nog één keer de zee zien. Nog één laatste knuffel met een geliefd huisdier. Voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, betekenen die momenten alles. Wensambulance VZW zet zich met hart en ziel in om grote en kleine wensen werkelijkheid te maken. Met een team van toegewijde vrijwilligers en professioneel medisch materiaal zorgen zij ervoor dat elke patiënt veilig en comfortabel zijn of haar laatste droom kan beleven. Ik praat hierover met Ilona Matthij, communicatieverantwoordelijke bij Wensambulance. Wat motiveerde jullie om Wensambulancezorg op te richten en welke missie staat vandaag centraal in jullie werking, Ilona?
1: Mijn man Leighton en zijn beste vriend Robin, die hebben in 2016 Wensambulancezorg opgericht. Voor hun was het eigenlijk dat ze heel graag iets in de zorg verder wilden doen, want ze waren allebei ambulancier. En ze wilden nu eigenlijk iets van hun eigen. En Robin die kwam uit Nederland en daar is Wensambulance wel heel erg bekend. Dus hebben ze samen besloten om ook hier in België een Wensambulance op te richten. En ja, de grootste missie die we op dit moment hebben is toch wel onze patiënten voor één dag alle zorgen wat laten vergeten en een glimlach op hun gezicht te toveren, zodat ze ook echt nog eens kunnen genieten.
0: En hoe verloopt het proces van aanvraag tot uitvoering wanneer iemand een laatste wens indient?
1: Als ik dat eventjes kort ga samenvatten, wij krijgen een aanvraag binnen. Dat kan via mail zijn, dat kan via telefoon of via social media zijn. Dan gaat onze wenscoördinator, die week van wacht is, gaat contact opnemen met de wensaanvrager. Als we dan weten wat de bedoeling is, wat dat eigenlijk de laatste wens van de patiënt is, gaan er een aantal documenten verzonden worden naar de persoon die de wens heeft aangevraagd. En daaronder zit ook een aanvraag voor de arts, die dat de arts moet invullen en tekenen. Want natuurlijk moet de arts zijn of haar akkoord geven voordat we de wens kunnen laten doorgaan. Als dat gebeurd is, dan wordt er een datum gepland om te kijken wanneer dat de wens kan en mag doorgaan. En dan wordt er ook gekeken als er een derde partij aanwezig is, bijvoorbeeld Paradisa of de Zoo van Antwerpen. Dan gaan er contacten gelegd worden met die desbetreffende partij. En dan gaat er gekeken worden of dat alles in orde is. Dan worden er vrijwilligers bij ons gezocht. Dus gekeken naar de zorg die dat de patiënt op dat moment nodig heeft. En dan gaat uiteindelijk de wensdag doorgaan.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwie26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen.
2: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
3: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
4: Brood en banket Sascha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
5: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
6: Belettering.
5: Lichtreclame en zuilen.
6: Frees- en doorsletters.
5: Lasersnijden en graveren.
6: Full color digitale druk.
5: Spandoeken.
6: Vlaggen en banieren.
5: Webdesign.
6: Textielbedrukking.
5: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
7: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
5: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
8: Winnie Motors, voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
9: Tams Doghouse. Waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops.

0: gisteren.
1: In Focus op Limburg zijn we in gesprek met Ilona Matthij, communicatieverantwoordelijke bij Wens Ambulance. En met welke uitdagingen kregen jullie te maken bij het realiseren van zowel kleine als grote wensen, Ilona?
2: God, er zijn wel verschillende dingen. Soms is een wens helaas niet realiseerbaar. Bijvoorbeeld bij het ontmoeten van bekende mensen kan dat al wel eens een probleem geven, dat dat niet altijd lukt om die ontmoeting waar te maken. We hebben soms ook al vragen gehad voor naar het buitenland op vakantie te gaan, maar helaas is dat ook niet realiseerbaar, omdat we met vrijwilligers werken. Die kunnen natuurlijk niet altijd vrij afkrijgen voor langere tijd weg te zijn. Plus soms laat de toestand van de patiënt het ook gewoon niet meer toe om lange reizen te maken. Wat hebben we nog? Spoedwensen. Dus normaal gezien hebben we toch wel een aantal dagen nodig om een wens van A tot Z te kunnen regelen. Maar we hebben het ook al gehad dat onze patiënt zo slecht is en die toch nog heel graag die laatste wens wil, dat het kan zijn dat we 's morgens een wensaanvraag krijgen die dat 's middags toch wel moet plaatsvinden omwille van de toestand van de patiënt. En dan is het toch ook wel even racen tegen de klok om alles geregeld te krijgen.
1: En jullie werken met vrijwilligers en professioneel medisch materiaal. Hoe zorgen jullie ervoor dat patiënten veilig en comfortabel hun wens kunnen beleven?
2: Ja, wij werken met medisch geschoolde vrijwilligers. Dus dat wil zeggen, we hebben verpleegkundigen, zorgkundigen, zorgkundigen plus en ambulanciers in ons team zitten. Dus die kunnen in de eerste plaats er al voor zorgen dat onze patiënten veilig zijn en dat ze de juiste zorg krijgen die dat ze nodig hebben tijdens hun wensdag. Want onze vrijwilligers die blijven ook gedurende de hele dag bij de patiënt. Dus het is niet dat wij de patiënt afzetten op de plaats waar dat hij of zij wil zijn, maar onze vrijwilligers die blijven ook echt effectief gedurende de hele wens bij hun. We hebben dan ook verschillende soorten medisch materiaal aan boord. Dus als er toch iets zou gebeuren met onze patiënt, dat wij ook direct kunnen ingrijpen. En om het hun zo comfortabel mogelijk te maken, hebben wij een aangepaste elektrische brancard. We hebben verschillende soorten kussens in de ziekenwagen liggen om het allemaal zo comfortabel mogelijk te maken. En dan dingen die je misschien ook niet zou verwachten in een ziekenwagen, zoals bijvoorbeeld deodorant, een kam, vochtige washandjes, zodat ook de patiënt, vooraleer dat hij op zijn wens aankomt, zich ook nog eventueel wat kan opfrissen, om toch zo goed mogelijk nog te kunnen genieten van die laatste wens.
3: Wat er ook gebeurt in de regio, je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn

0: In Focus op Limburg zijn we in gesprek met Ilona Matthij, communicatieverantwoordelijke bij Wens Ambulance. Ik heb nog één laatste vraag voor jou, Ilona. Is er een bijzondere wens die jullie altijd is bijgebleven en die perfect illustreert wat jullie organisatie betekent voor patiënten en hun familie?
1: Goh, er zijn heel veel wensen die wij al gedaan hebben. Er zijn er ook heel veel die ons bijblijven. Maar als ik dan toch eentje moet kiezen, dan is dat toch in 2022 geweest. De wens van Nox. Een jongetje van 3 jaar. Dus die wou zijn 3e verjaardag eigenlijk heel graag vieren bij de brandweer. Want Nox was een hele grote fan van brandweerman Sam. En toen hebben we eigenlijk samen met Brandweer Maas Mechelen en het gezin en heel veel sympathisanten en heel veel volgers van ons kunnen regelen dat Nox zijn 3e verjaardag bij de Brandweer van Maas Mechelen kon vieren. Dat is een heel mooie wens geweest. Nox heeft met de brandweermagen mogen rijden. Hij mocht een brandje gaan blussen. Hij heeft daar een taart en cupcakes van brandweerman Sam gekregen. Hij heeft uiteindelijk ook een diploma van de brandweer gekregen. En voor hem en het gezin was dat echt wel een prachtige dag, omdat je daar ook heel duidelijk zag hoe dat alle mensen ook meeleefden en er mee voor gezorgd hebben dat dit een fantastische dag werd voor Nox en zijn familie.
0: Daar word je wel stil van, hè, denk ik, Ilona?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ik dank u voor de medewerking aan ons programma Focus op Limburg, Ilona, en wens je nog veel succes met Wens Ambulance, uiteraard.
1: Dank je wel.

0: In Focus op Limburg heb ik tot slot nog interessante preventietips die Doreen Baans, communicatieverantwoordelijke van politie Limburg Regio Hoofdstad, komt toelichten. Wat zijn de meest voorkomende vormen van online oplichting, Doreen?
1: Wel, wat altijd populair blijft, is de phishing. Ik denk dat iedereen het wel kent. Je krijgt een WhatsAppje, je krijgt een mailtje met een verdachte link in en ze vragen je om daarop te klikken. Dat is en blijft nog altijd de belangrijkste vorm. Wat wij de laatste maanden ook enorm veel zien, is zogenaamde helpdesk-fraude. Dat betekent dat je gebeld bent, wordt door een bankmedewerker die dan zegt dat er bijvoorbeeld problemen zijn met je rekening, dat er problemen zijn met je kaart en dat ze iemand ter plaatse gaan sturen om je kaart op te halen en die vraagt dan bijvoorbeeld ook onmiddellijk naar de pincode. Dus die twee vormen zien we dat op dit moment wel nog altijd de belangrijkste vormen van online oplichting blijven.
0: Hoe kunnen mensen herkennen dat een e-mail of bericht nep is?
1: Er zijn verschillende zaken waaraan dat je een nepbericht kan herkennen. Denk bijvoorbeeld aan geen persoonlijke aanspreking. Wanneer mijn bank mij een mail stuurt of een andere instantie, zullen zij altijd zeggen, hallo Doreen of beste mevrouw Baans. Maar wanneer dat er enkel het beste staat, dan kan er toch al wel een alarmbelletje gaan rinkelen. Voor de rest, het mailadres, heel belangrijk, krijg je een mailtje. Check dan zeker even naar het mailadres. Als het om oplichting gaat, zie je dat daar vaak heel rare, bijzondere mailadressen bestaan. Maar een bank of een andere officiële instantie mailt altijd met een officieel herkenbaar adres. Een andere waar je altijd alert op moet zijn, wanneer dat het oplichting is, gaan ze je altijd vragen om dringend iets te doen. Je moet heel dringend op de link klikken, je moet heel dringend een bedrag overschrijven, je moet heel dringend, dat is eentje waar je altijd alert voor moet zijn. Officiële instanties of banken gaan je nooit vragen om zaken dringend te doen. Dus wanneer je dat opmerkt, is toch wel een teken dat er mogelijk iets aan de hand is.
0: En tot slot, waarom is het zo belangrijk om sterke wachtwoorden en tweestapsverificatie te gebruiken, Doreen?
1: Wel, dat is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen, oplichters, niet in je systeem geraken. Want vanaf het moment dat zij in jouw gsm kunnen, vanaf dat zij in jouw computer kunnen, door dat zwak wachtwoord, hebben zij ook onmiddellijk toegang tot bijvoorbeeld jouw bankapplicatie. En dat is de manier waarop dat ze je gaan oplichten en dat ze eigenlijk vanuit jouw rekening overschrijvingen gaan doen naar hun eigen rekeningen.
0: Ik dank jou voor de toelichting, Doreen.
2: Hoorde je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
3: Al bijna 60 jaar een vaste waarde in Peer. Decoratiecentrum Geuns. We hebben een enorme voorraad behang, maar ook kwaliteitsverf, gordijnen en zonwering. Inspiratie nodig? Steeds vrijblijvend welkom in onze showroom van liefst 500 vierkante meter groot. Decoratiecentrum Geuns. Baanlaar Bree 24 in Peer. Kom kijken, kom kiezen, kom thuis bij Geuns.
4: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 3301 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
5: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
6: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
3: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandagvoormiddag op Peermarkt, dinsdagvoormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdagvoormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdagvoormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei.

0: mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo. Plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleesal Hendricks.
1: Zeker in verzekeringen.
0: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
1: certas.be.
0: Certas, dat is C-E-R-T-A-S-S.
2: Are you ready?
3: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
4: Attention!
5: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46. Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
6: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis. Excellent elektroteppers aan de Koulillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
7: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

0: In deel 2 loods Karien de Greve en Casper Derksen ons straks door Focus op Limburg. Casper, kan jij onze luisteraars al even toelichten wat jullie straks brengen?
1: Dag Peter, samen met Karin de Greve heb ik gewerkt aan de reportages die in het volgende uur te horen zijn. Zo dronken we een glaasje champagne op het afscheid van stadsmusdirecteur Anne van de Put en spraken we met haar opvolgster Rivina de Bus. Het evenement Levensloop Hasselt viert alweer de 10e editie. En dat was voor ons het moment om ter plaatse te gaan om ons licht op te steken. Dat er veel muziek gemaakt wordt in Limburg is bekend. Maar dat we zelfs een wereldkoor hebben, ontdekten we na contact met Joliene Vrolijks. We bezochten een repetitie om te luisteren hoe de stemmen van het koor klinken.
0: Dus straks nog een goed gevuld uur Focus op Limburg.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
3: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
10: Dit is het nieuws
3: uit binnen- en buitenland.
11: In Middelkerke is vannacht een zwaar ongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de wagen zaten 8 mensen, waarschijnlijk transmigranten. Het voertuig reed rond 2 uur de kustbaan op in de verkeerde richting. Een agent die dit had opgemerkt reed op een motor voor om tegenliggers te waarschuwen. De wagen is dan de politie voorbijgestoken en verongelukt in een bocht. 2 inzittenden raakten zwaar gewond, 1 persoon is in levensgevaar. 2 vrouwen zijn omgekomen voor de Franse kust bij Neufchâtel-Ardeloog tijdens een poging om het kanaal over te steken. Volgens persbureau AFP zaten er ongeveer 80 mensen aan boord. Het bootje spoelde opnieuw aan op het strand. 2 opvarenden bleken overleden. Volgens AFP kwamen vorig jaar minstens 29 migranten om het leven bij pogingen om het kanaal over te steken. MSC, de grootste containerrederij ter wereld, legt een nieuwe vaarroute aan voor schepen uit Antwerpen. Nu de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël, wil de rederij schepen al laten aanleggen voor de zeestraat. De vracht gaat daarna over land met vrachtwagens. Het Oekraïense leger heeft vannacht twee Russische olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Het is bewolkt met geregeld kans op een stevige bui vandaag en temperaturen tot 18 graden. Ook morgen regenachtig met mogelijk een donderslag en maximaal 20 graden.
3: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Het nieuws uit je buurt, de stemmen van hier, de radio van bij ons. FM Goud, met liefde voor Limburg.

Welkom luisteraars bij het tweede uur van Focus op Limburg. Fijn dat u bij ons bent. Karin de Greve en ik wisselen elkaar af bij de presentatie van dit programma. Aan de uitzending van deze maand werkten we samen. In dit uur kunt u luisteren naar drie onderwerpen. We waren te gast op de afscheidsreceptie van Anne van de Put, de vertrekkend directeur van het Stadsmus in Hasselt, en bleken samen met haar terug op haar werk voor de Hasseltse musea. We spraken ook met haar opvolgster, Wivina de Bus, die op 1 mei start als nieuwe directeur. In Kiewit was er de 10e editie van Levensloop, een evenement waarin veel mensen gaan wandelen of lopen om geld op te halen voor de Stichting Tegen Kanker. En ook muzikaal gezien is er in deze aflevering wat te beleven. We bezochten de repetitie van het Wereldkoor, een initiatief van meerdere VZW's, met enthousiast dirigente Jolien Vrolix.

0: Het Hasselt Stedelijk Museum, of kortweg het Stadsmus, krijgt in de persoon van Wivina de Bus een nieuwe directeur. Voordat zij op 1 mei start, neemt de huidige directeur, Anne van de Put, afscheid van haar museum. Op vrijdag 24 april werd Van de Put in het tuincafé van het Stadsmus uitgebreid in de bloemen gezet. Voordat de receptie begon, blikte Karen de Greven met Anne terug op haar tijd voor de Hasseltse musea. Karen vroeg Anne hoe zij terugkijkt.
1: Met heel veel plezier. Ik denk dat ik het ongelooflijk getroffen heb. Om te mogen starten in de musea, in het Genever Museum. Om daar omringd te worden door en toen was dat de raad van bestuur van het Genever Museum. Later waren dat de bestuur van andere vriendenverenigingen. Die zo meenemen in die specifieke verhalen, met zo'n enthousiasme. Toen nog heel open en flexibel. Alles kon nog. Alles was eenvoudiger. Het is echt een geschenk om in de culturele sector te mogen werken en met name in musea.
2: Ja, en dan het Stadsmus, hè. Toch ook een belangrijk museum voor de stad, hè.
1: Ja, heel belangrijk, hè, denk ik. Het is denk ik, het is het enige stadsmuseum of stedelijk museum in Limburg. En het vertelt het verhaal eigenlijk van Hasselt en de Hasselaren. En dat is op verschillende manieren gebeurd. Het bestaat sinds de jaren 80, het museum. Elke periode heeft zijn eigenheid en zijn manier van vertellen. Maar ja, heel mooi en fijn.
2: En dit museum, dit Stadsmus of dit Stadsmuseum heeft ook nog een toekomst, hè?
1: We zijn er terug klaar voor, mag ik wel zeggen. Het stadsbestuur heeft de begroting goedgekeurd. En er is budget voor een herinrichting. En er is een team ondertussen dat klaarstaat ook om dit museum terug op spoor te zetten en zelf een nieuwe laan te geven, zou ik durven zeggen. Ja, toch wel. De laatste 2 jaren dat ik hier was en met het pensioen van Andel Beke, was het een beetje, ja, letten op de meubelen zal ik niet zeggen, maar toch een beetje stilstaan om dan te kunnen springen terug. En we hopen dat dat nu de tijd is, hè, of voort. If

0: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
0: You need this.
2: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
3: Wat mooi is, dat blijf je bekijken. Imago Magazine is mooi, met foto's die zinnen strelen. Interviews die je echt wil lezen. Imago Magazine bekijk en herbekijk je. Geef je een opvallend plekje op je salontafel. Imago Magazine wil je zien. En met ons magazine wil je gezien worden. Geef ons magazine dat mooie plekje bij je thuis. En leg er elke 3 maanden een gloednieuwe bovenop. Imago Magazine, de spiegel die het mooiste toont van wie jij bent.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
6: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.

0: En Casper. Casper die dwaalt hier ergens rond in het stadsmus, want die is op zoek naar Wivina de Bus, de opvolgster van Anne van de Put.
1: Ja, Karin, ik ben inderdaad in het prachtige stadsmus op zoek naar de nieuwe directeur, naar Wivina de Bus. Maar die zoektocht geeft mij mooi de kans om nog eens te kijken naar die prachtige werken die dit enige stedelijk museum van Limburg te bieden heeft. En dan kom ik ook door de zaal met de tijdelijke collectie. En dan sta ik hier te midden van allerlei karikaturen. Ik zie Marlijn Dietrich, ik zie Audrey Hepburn, ik zie Frankenstein, Marilyn Monroe. Allemaal afgebeeld als karikatuur. En ik neem nu links de trap naar boven, de prachtige statige houten trap naar boven. Aan mijn linkerkant zie ik een prachtige luchtfoto van Hasselt uit 1970. Daar blijf ik even staan. Dan sla ik rechtsaf en terug links. En dan ben ik aanbeland bij de permanente collectie van dit stadsmus.
2: Dag Casper, fijn dat je mij gevonden hebt. Mijn loopbaan. Eigenlijk loopt het stadsmus eigenlijk een beetje als een rode draad door mijn loopbaan. Mijn eerste job was bij de erfgoedcel Sint-Truiden. Toen hebben we eigenlijk al in het stadsmus een expo gedaan rond Expo 58. Toen was het 50 jaar geleden dat de wereldtentoonstelling plaatsvond. Dus dat was mijn eerste contact met het stadsmus. En dan heb ik al zelfstandig nog een aantal opdrachten gedaan voor het stadsmus. Dan ben ik aan het werk gegaan als communicatieverantwoordelijke voor de drie musea, dus ook het stadsmus. En dan heb ik 2 jaar ben ik erfgoedbeleidscoördinator geweest en heb ik de erfgoedcel voorbereid. Die is nu klaar om die is ingediend, dus wij hopen op subsidies. En dan dacht ik, waarom waag ik eens niet de stap om die museumfunctie in te vullen? Ik zag die vacature passeren, ik wist dat Anne op pensioen ging. Dus pipelankausgewijs dacht ik, kom, we proberen het. Het is zo'n fijn museum, er is zoveel potentieel in, dat ik er echt goesting in had om mee te doen aan het examen.
1: Ja, jouw collega, of voorganger als ik het zo mag noemen, Anne, heeft in het interview met Karin gezegd dat het museum zich 2 jaar heeft voorbereid om te springen.
2: Ja, ik ben Anne ook wel heel dankbaar dat ze die voorbereiding gedaan heeft. Ze heeft echt gaan lobbyen om het stadsmus om voor een nieuwe opstelling budget te voorzien in de begroting bij de stad. Dus er is op dit moment meer dan 1 miljoen euro voorzien om de opstelling te vernieuwen. En dat ga ik stelselmatig met het hele team voorbereiden, denk ik, de nieuwe opstelling van het museum. Want er zijn heel wat straffe verhalen die Hasselt maken, die we denk ik terug opnieuw moeten leren ontdekken bij de jongere doelgroep, maar de gezinnen, maar ook de Hasselaar zelf.
3: Dit is hem, de radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

0: Het is alweer de 10e editie van Levensloop. Een evenement waarbij wandelaars en lopers zich gedurende 24 uur inzetten ten bate van de Stichting Tegen Kanker. We trokken naar de kinderboerderij op het domein Kiewit om alle betrokkenen een hart onder de riem te steken en spraken met een van de organisatoren.
1: Chris van Bokrijk, we zitten hier op domein Kiewit aan de kinderboerderij voor Levensloop. Wat is Levensloop?
2: Levensloop is een heel mooi evenement dat 24 uur duurt, waar teams elkaar aflossen en proberen geld in te zamelen voor het goede doel. De patiënten, dus de kankerpatiënten, zijn onze VIP's gedurende 24 uur. Zij krijgen alles gratis aangeboden.
1: En met dat geld, wat gebeurt er dan mee?
2: Dat geld komt eigenlijk in het laadje van Stichting Tegen Kanker. Stichting Tegen Kanker is een niet gesubsidieerde vereniging die dus het geld verdeelt onder onderzoek, preventie en ook sociale doelen.
1: Nu, Levensloop, het is niet de eerste keer hè, dat jullie dit organiseren.
2: Dit jaar is ons 10e jaar. Dus Levensloop is door Stichting Tegen Kanker geïntroduceerd in België in 2011. En in 2015 zijn wij dan toegetreden. En dus wij vieren dit jaar ons 10e jaar, omdat er gedurende 2 jaar tijdens corona geen Levensloop was.
1: Nu, we zitten in Hasselt, maar ik neem aan dat er ook op andere plaatsen Levensloop georganiseerd wordt.
2: Ja, inderdaad. Het is dus een Belgisch evenement, dus het is eigenlijk een wereldwijd evenement. Maar hier in België hebben we dit jaar 32 Levenslopen. We hebben er al meer gehad, maar dit jaar hebben we er 32.
1: En weet je zo toevallig uit het hoofd hoeveel VIP's, want jullie noemen de vechters VIP's, ja, hoeveel er zijn?
2: Ik kan u zeggen, nu voor Hasselt, kan ik u zeggen hoe de teller op dit ogenblik staat. 142 VIP's ingeschreven, 26 teams. En voor ik naar hier kwam deze morgen, hadden we €66.000 in de kassa.
1: Daar kan nog bij komen.
2: Daar moet nog bij komen. We willen heel graag de kaap van de 100.000 draaien dit jaar.
1: Oké, succes.
2: Dank u wel.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Op zaterdag 20 juni 2026, tijdens Wereld Vluchtelingendag, laat Hasselt zich horen. Het Wereldkoor brengt om 5 uur een bijzonder concert en zingt onder andere het krachtige lied Voices Rise Up. Hiermee roepen ze iedereen op om samen hun stem te laten klinken voor rechtvaardigheid en solidariteit. Een warm en verbindend initiatief waarin mensen uit alle culturen samenkomen om te zingen en muziek te maken rond één centraal thema: vrijheid.
1: Het is een plaats waar mensen bij elkaar komen met bedoeling om zowel Hasselaren als mensen met een andere achtergrond bijeen te brengen. Dit door middel van muziek. Dus zowel personen met beperking zijn welkom, personen die niet of moeilijk Nederlands spreken, als personen die eigenlijk de moedertaal wel Nederlands is. En een brug te bouwen tussen al deze doelgroepen via muziek.
0: Jij bent initiatiefneemster van het project. Hoe is het idee ontstaan?
1: Het idee is eigenlijk ontstaan, ik had het al langer in mijn hoofd, dat ik het moeilijk vind om zelf verbinding te maken met anderstaligen hier in de buurt, terwijl ik weet dat er die zeker zijn. En als muziektherapeute weet ik hoe goed muziek een verbindend middel kan zijn als de taal moeilijker is. Dus ben ik eigenlijk zo met dat idee begonnen en ben ik gaan zoeken naar mede-organisatoren die zouden willen meewerken. En zo ben ik bij VZW Perspectief terechtgekomen, omdat zij al veel kunst deden met verschillende doelgroepen. En zo zijn we 3 jaar geleden begonnen met gewoon 9 repetities en 1 concert. En ik dacht, als er genoeg volk is, dan doe ik verder. En als we financiële middelen vinden.
0: En ook dit jaar ben je aan het toewerken naar een concert. 20 juni op Wereld Vluchtelingendag. Wat staat er dan te gebeuren?
1: Ja, we werken ook samen met het Leonhuis en we hebben samen met het Leonhuis deze kinderen zelf een lied gemaakt over het thema vrijheid. En we hebben ook 9 repetities samengemaakt, dat dus mensen gewoon 9 maal kunnen komen of 1 keer. En werken we toen naar dit concert, dus een toonmoment waar vrijheid als thema is en waar het dus zowel zelfgemaakte nummers als bestaande nummers worden gezongen.
0: En mensen die geïnteresseerd zijn in jullie concert of zich willen aansluiten bij het collectief, waar moeten die zijn?
1: Ze kunnen altijd een mailtje sturen naar wereldkoorhasselt@gmail.com of ze kunnen mij telefoneren op het nummer 0474-298205 en dan kunnen ze gewoon naar een repetitie komen. De repetities vinden plaats in Campus Steenweg 87 achter de Proximuswinkel.
0: En het concert zelf op 20 juni, waar gaat dat door?
1: In Bootstraat 9, dat is bij AFF. En het is op 20 juni hele dag, of van hele namiddag, is het een evenement tussen 1 en 6. Het concert zal om 5 uur zijn.
2: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze traktatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
3: Bosrand, buitengewoon genieten.
4: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
3: Bosrand, buitengewoon genieten.
4: You need this.
5: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
6: VGT Technics uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
7: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
8: 7 mei. Een optreden van Los del Sol. Mexicaanse, Caribische, tropische en Zuid-Amerikaanse muziek.

Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pijt Dieu.

daarmee komen we aan het einde van Focus op Limburg. We namen afscheid van Anne van de Put, de directeur van het Hasseltse Stadsmus, en verwelkomde Wivina de Bus, haar opvolgster. We wandelden een stukje mee met de 10e editie van Levensloop en smeerden onze stembanden bij het Wereldkoor. Opnieuw dank voor het luisteren en graag tot de volgende Focus.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
2: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
1: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.

0: Oranje Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
1: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
0: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
2: Belettering.
0: Lichtreclame en zuilen.
2: Frees- en doorsletters.
0: Lasersnijden en graveren.
2: Full color digitale druk.
0: Spandoeken.
2: Vlaggen en banieren.
0: Webdesign.
2: Textielbedrukking.
0: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
3: Lentekoopjes op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag moederdag 10 mei. Met heel veel kraampjes met koopjes, animatie en ook DJ Johan Waterschoot is aanwezig. Hij zorgt ook dit jaar weer voor...

0: Welkom in onze nieuwe toonzaal aan de Astridlaan 249 te Pelt.
1: Even Limburg als de Bloesems, KRC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat je luistert.

weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

0: Al bijna 60 jaar een vaste waarde in Peer. Decoratiecentrum Geuns. We hebben een enorme voorraad behang, maar ook kwaliteitsverf, gordijnen en zonwering. Inspiratie nodig? Steeds vrijblijvend welkom in onze showroom van liefst 500 vierkante meter groot. Decoratiecentrum Geuns. Baanlaarbree 24 in Peer. Kom kijken, kom kiezen, kom thuis bij Geuns.
1: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
2: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
3: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: Bloemen van het Bloematelier. Het Bloematelier.
6: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.
5: Het Bloematelier van Kempelgree, waar passie bloeit.
7: Zondag 10 mei is het weer Moederdag. Eén dag per jaar waarop je alles in één keer weer goed kan maken. Of gewoon zeggen bedankt en ik zie je graag. Wij zorgen alvast voor de bloemen, de rest is aan jou.
8: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
9: Bree nodigt uit.
10: In Bree is er altijd wel iets te beleven. Wil je meer info over de vele evenementen die in Bree plaatsvinden? Kijk dan zeker eens op bree.be en laat je verrassen.
11: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-d. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

0: Oh, oh, oh, wat zijn we hier fier op dat we daar ons radioprogramma mee mogen starten. Belgisch materiaal van Scooter en You.
1: Take it easy met Guido Bergmans.
0: City of Blinding Lights. Het moet fantastisch zijn en muzikaal sowieso. Hier is U2.

Zondagnamiddag. En misschien ben je wel aan het genieten op de achtergrond van FM Goud vanuit een luie zetel. Het kan natuurlijk allemaal. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Was dat maar waar. David Bowie en This is Not America. Alweer geleden uit 1985. Om een klein beetje te situeren dat we inderdaad bezig zijn met het weekend van de 80s en de 90s. En Nederlands-Belgisch materiaal. De Frank Boeijengroep en Koud in mijn hart. Misschien

0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Polkip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
3: Traiteurdienst Jackie Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jackie's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Traiteurdienst jackiejaake.be of bel even 089 56 31 82.
4: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
5: Belettering.
4: Lichtreclame en zuilen.
5: Frees- en doorsletters.
4: Lasersnijden en graveren.
5: Full color digitale druk.
4: Spandoeken.
5: Vlaggen en banieren.
4: Webdesign.
5: Textielbedrukking.
4: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
6: Hey, ik ben Tim Torfs. Afvallen gaat eens zo makkelijk met een coach. En daarom word je bij Tim Torfs op weekbasis begeleid door een coach die vooral op vetverbranding werkt. Bij mannen focussen we ons op het buikvet en bij vrouwen werken we op buik, benen en billen. Maak nu een afspraak op 0474 728 718.
7: Elke zondagochtend tussen 7 en 10 gebeurt er iets magisch. In de studio's van FM Goudlingburg.
8: Ik was

Ieder weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

Afgelopen jaar was hij in Werchter Classic en de toekomende maanden staat hij in Antwerpen. Robbie Williams en She's the One, de enige echte. Straks Roxette, omdat het waarschijnlijk toch wel liefde moet zijn. It must have been love. En Madonna, Cherish.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
2: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
3: VGT Technics uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
4: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
5: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree, voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
6: Al uw maatwerk in staal, al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels, daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels, jouw dromen smeden wij in metaal.
7: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
8: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55 of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
9: Bij Karweiwerken Evertier staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evertier zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
10: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
11: Nijverheidsstraat 5. de peer. Als je wil zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
12: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.

ga je geen mirakels beloven, maar ik sta wel helemaal klaar voor opnieuw een leuk radiouur klaar te maken samen met jou. Hier zijn de Simple Minds and Promised You a Miracle.

Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Lekkere frietjes van de Vriend Boutique. De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
1: De Vriend Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
3: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: James Bond zou er helemaal fier op zijn. Filmmuziek van Duran Duran and A View to a Kill.
1: Take it easy met Guido Bergmans.
0: I'm out of love. 2000, zo lang is het alweer geleden. 26 jaar. Hier is Anastasia.

Vlaamstalig hitwerk, daar besteden we de laatste tijd toch wel extra aandacht aan. Fleming en Meteor en de nieuwe en niet snorrig. Irene Cara en Flashdance, What a Feeling. Alweer van het grote witte doek afgehaald, maar toch rolt het bij FM Goud Limburg zomaar uit je radio. Hier is Boyzone en Baby, Can I Hold You?

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
0: Al bijna 60 jaar een vaste waarde in Peer. Decoratiecentrum Geuns. We hebben een enorme voorraad behang, maar ook kwaliteitsverf, gordijnen en zonwering. Inspiratie nodig? Steeds vrijblijvend welkom in onze showroom van liefst 500 vierkante meter groot. Decoratiecentrum Geuns. Baanlaar Bree 24 in Peer. Kom kijken, kom kiezen, kom thuis bij Geuns.
2: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
3: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
0: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
4: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
5: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
6: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze.

George Michael, hij is helaas niet meer onder ons, maar de hits worden en blijven gedraaid hier bij FM Goud Limburg. Too Funky, Sheena Easton, heel mooi, heel rustig en afkomstig uit 1981. For Your Eyes Only.

0: 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Gusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Peerderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
2: Hoorde je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
3: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
4: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 04 71 58 67 04.
5: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
6: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
7: Boelehoef 3 in Pelt.
8: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.

in Overveld toch wel een leuk tributeavond samen met een Bruce Band tribute band. Ja, goed. Waarom zeg ik dat? Het is altijd leuk als je dat weet. Het is volgende week vrijdag gaat het door in het, tijdens het Ballast Festival in Overveld. Goed, Bruce Springsteen komt er dan toch wel aan. Helemaal in het echt, bij wijze van spreken. Hier is je met Born to Run. En ik wens je alvast een aangename zondagavond. En morgen, jawel, een leuke nieuwe start van een nieuwe werkweek. Fijn dat je bij ons blijft.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
10: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
11: Vanop onze radioredactie.
12: Dit is het nieuws
11: uit binnen- en buitenland.
13: De Unie van Olieproducerende Landen, de OPEC Plus, verhoogt de olieproductie in juni met 188.000 vaten olie per dag. Dat moet helpen om de oliemarkt te stabiliseren en de stijging van de olieprijzen tegenhouden. Het is de eerste beslissing sinds het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten uit het kartel. Het slachtoffer van het ongeval gisteren in Lokristi is een jongen van 17 uit Evergem. Hij botste met zijn bromfiets tegen een vrachtwagen. De chauffeur was niet onder invloed. En ook in de buurt van Luik is een motorrijder overleden. Hij botste tegen een auto en was op slag dood. De motorrijder reed te snel en droeg geen helm en miste een bocht. Bij een appartementsbrand in Watermaal-Bosvoorde is één iemand omgekomen. De brand woedde op de tweede verdieping en zorgde voor zware schade. Eén brandweerman raakte gewond tijdens interventie. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste overwinning behaald. Het versloeg thuis AA Gent met 1-0. Het springt zo over Gent naar de vierde plaats. Het is nu vooral uitkijken naar 6:30. Dan spelen Anderlecht en Club Brugge tegen elkaar. Als club wint, is het een nieuwe leider. De gemengde Belgische estafetteploeg op de 4x100 meter heeft zich in Botswana niet kunnen plaatsen voor het WK van volgend jaar in Peking. Ze waren pas vierde in de herkansing. Voor een WK-ticket was top 2 nodig. En onze landgenoot Tom Krabbe heeft de slotrit van de Ronde van Turkije gewonnen. Zijn derde ritzege in deze editie. Hij won de sprint in Ankara voor onze landgenoot Jelle Vermoten. Krabbe pakt de groene trui. De eindzege gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. De regen trekt stilaan weg. Het is 18 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgenochtend starten we droog. Met zon. Later meer kans op regen.
12: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Even Limburg als de Bloesems, KRC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat

0: toch een hele fijne zondag, late namiddag, vroege avond. Ze mogen zelf kiezen, denk ik.
1: Ja, het blijft al een beetje langer licht, dus ja, het voelt niet aan als avond. Dus nee, laten we het nog op die namiddag behouden. Leuke namiddag trouwens, Peter.
0: Ja, leuke namiddag, Carlo. Fijn dat je er weer bij bent.
1: Ja, we hebben weer een nieuwe maand aangesneden. De maand mei gaan we aan beginnen. En mei legt iedere vogel
0: Een ei,
1: ja, inderdaad. En we hebben volgende week ook Moederdag, dus er zitten wel wat feesten. Er zijn ook feestdagen nog in deze maand, dus er kan wel wat gefeest worden. Maar dat gaan wij vandaag ook wel een beetje doen, want we hebben hele leuke muziek meegebracht, hè?
0: Zo is dat. Begonnen zijn we met eentje van Daryl Hall en John Otis en I Can Go For That. John Otis vertelt ooit over die tekst dat het allemaal zowel... men vaak eigenlijk wel denkt dat het gaat over een relatie. Eigenlijk gaat het over muziekbusiness, zegt hij zelf. Het gaat vooral over het niet met je laten sollen door grote platenlabels. En ik denk dat dat in dat wereldje toch wel wat gebeurt daar.
1: Men zegt wel eens van vroeger was het erger, maar ik denk dat het tegenwoordig nog wel bestaat.
0: Ja, het is nog erger. Want je hebt zo van die managers en die agenten die vertellen wat dat je misschien heel graag wil horen en wat dat uiteindelijk dus toch geen steek houdt en waar dat dus niks van in huis komt. En daar gaat dit nummer eigenlijk over, dat we deze Just the Two of Us mee begonnen zijn. Wat hebben we allemaal in petto? Ons vast rubriek?
1: Ja, ons vast item dat we iedere week meebrengen, kinderen van.
0: Ja.
1: En dan brengen we we proberen muziek te brengen van hun beide. Hè? Het kind, de zoon of de dochter samen met de zanger of de zangeres. Er zijn gevallen dat het niet meer mogelijk is omwille van dat ze gestorven zijn of het een en het ander. Maar strakjes gaan we nog een keertje terug en dan gaan we ze wel allebei draaien, hè?
0: Ja.
1: Ja, we hebben een heel mooi duet ervan gevonden. Dat gaan we straks dus op jullie loslaten. Dat is het item voor het eerste gedeelte. En ik ben er net al even op de computer gaan zoeken, Peter, voor een item voor het tweede gedeelte. Ik denk dat ik het nog eens over James Bond ga hebben. 007.
0: Oh, 007. Ja. Het gaat spannend worden. Zullen we zoveel films hebben? Goed. We gaan tijd maken voor een nummer van Snow Patrol. Shut Your Eyes.

0: Snow Patrol was dat Shut Your Eyes. En Shut Your Eyes is afkomstig van Snow Patrol's succesvolle vierde studioalbum. Eyes Open kreeg dat als titel mee en komt uit 2006. Dat was trouwens ook de derde single die van dat album afkomt. Kinderen van, Carlo.
1: Ja, kinderen van. We hebben er al een heel hoop de revue zien passeren. Zoals zijnde Nancy Sinatra en Frank Sinatra. We hebben Gunter Leefs en Louis Neefs hebben we ook gehad. De twee André Hazessen kunnen we natuurlijk ook niet vergeten. En deze keer gaan we het een beetje, ja, mogen we zeggen, de reggae-tour op met vader en zoon Marley. Ja. Hè, want dat zijn toch wel de grondleggers, denk ik, van dat soort muziek. En er zit eigenlijk wel een heel mooi verhaaltje achter, Peter. Want Ziggy Marley, de zoon dus van Bob Marley, die is geboren onder de naam David Nesta Marley. En dus de zoon van Bob en Rita Marley. Maar hij kreeg de bijnaam Ziggy omdat hij bij geboorte zo'n beetje van die kromme beentjes had. En als je hem zag lopen achter de bal, dan was dat zo met zigzagbewegingen. En daarom kreeg hij ook de naam Ziggy mee. Heel mooi eigenlijk toch wel. En ja, eigenlijk niet bespottend, hè? Nee. Helemaal niet. Nee. Want we noemen hem tegenwoordig allemaal Ziggy Marley. Hier is hij nog tezamen met zijn vader Bob Marley en One Love.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Nieuw Empire. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
3: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
6: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dichtblij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
7: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
8: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivokale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivokale zonneglazen.

0: was dat I Don't Wanna Miss a Thing. Eigenlijk is dat een opname van, voor een soundtrack eigenlijk, voor een rampenfilm. Armageddon neemt dat hoofdrolspeelster en dochter van de zanger Steven Liv Tyler. Ze speelt een van de hoofdrollen in die film. En het nummer is eigenlijk een van, ja, toch wel een typisch, maar toch wel een heel langzaam nummer van Aerosmith, Power Ballads.
1: Eigenlijk de dochter van Steven ziet er toch beter uit dan zijn vader. Hè?
0: Je vraagt moeilijk.
1: Je vraagt je eigenlijk soms af van, allee, hoe kan dat nu?
0: Is niet moeilijk. Is ja. Helemaal niet moeilijk.
1: Goed, de volgende heeft eigenlijk heel weinig te maken met filmmuziek, maar er zit toch wel een heel verhaal achter. Want toen de Easy Beats in 1969 uit elkaar waren gegaan, ontpapten de twee bandleden Young en Vanda zich tot een invloedrijk team van producers. Ze werkten onder andere voor AC/DC en John Paul Young en schreven dus ook songs voor deze artiesten. Maar ze begonnen op latere jaren 70 ook onder de naam Flash and the Pan zelf nummers te maken. Met wisselend succes. Ze maakten trouwens Waiting for a Train en Hey St. Peter. Met deze staat ik ook wel een beetje in ons geheugen gegrift. The Early Morning Wake Up

0: zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
1: Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwie26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: You need this.
4: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
5: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
6: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van 4 heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
7: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
8: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
9: FM Goud, liefde voor Limburg.

je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
3: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
10: Dit is het nieuws.
3: Uit binnen- en buitenland.
11: De Unie van Olieproducerende Landen, de OPEC Plus, verhoogt de olieproductie in juni met 188.000 vaten olie per dag. Dat moet helpen om de oliemarkt te stabiliseren en de stijging van de olieprijzen tegenhouden. Het is de eerste beslissing sinds het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten uit het kartel. Het slachtoffer van het ongeval gisteren in Locristi is een jongen van 17 uit Evergem. Hij botste met zijn bromfiets tegen een vrachtwagen. De chauffeur was niet onder invloed. En ook in de buurt van Luik is een motorrijder overleden. Hij botste tegen een auto en was op slag dood. De motorrijder reed te snel en droeg geen helm en miste een bocht. Bij een appartementsbrand in Watermaal Bosvoorde is één iemand omgekomen. De brand woedde op de tweede verdieping en zorgde voor zware schade. Eén brandweerman raakte gewond tijdens interventie. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste overwinning behaald. Het versloeg thuis AA Gent met 1-0. Het springt zo over Gent naar de vierde plaats. Het is nu vooral uitkijken naar 6:30. Dan spelen Anderlecht en Club Brugge tegen elkaar. Als club wint, is het de nieuwe leider. De gemengde Belgische estafetteploeg op de 4x100 meter heeft zich in Botswana niet kunnen plaatsen voor het WK van volgend jaar in Peking. Ze waren pas vierde in de herkansing. Voor een WK-ticket was top 2 nodig. En onze landgenoot Tom Krabbe heeft de slotrit van de Ronde van Turkije gewonnen. Zijn derde ritzege in deze editie. Hij won de sprint in Ankara voor onze landgenoot Jelle Vermoten. Rabbe pakt de groene trui. De eindzege gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. De regen trekt stil aan weg. Het is 18 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgenochtend starten we droog. Met zon. Later meer kans op regen.
10: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

0: Lekker nieuws, het tweede gedeelte van Just the Two of Us. En ja, we hebben ook alweer een leuke muziek voor deze editie, of het tweede gedeelte van deze editie.
1: Kun je dat gewoon verder doen op het elan van het eerste gedeelte?
0: Dat was nog de bedoeling, ja.
1: Oh, oké, okay, maar goed.
0: Ik dacht het al wel. Goed, jij wil het straks over 007, ja, 007 hebben.
1: 007, Bond. James Bond. Beetje mysterieus, man.
0: Ja, laten we nog een mysterieus.
1: Laten we nog een beetje mysterieus blijven tot dan.
0: Ja, wel al hard zoeken en aan het haken geweest, maar het Bond gegeven is en blijft een grote mysterie, zelfs hier in de studio. It's a Sin, dat is wat we dit tweede gedeelte mee begonnen zijn. Dat is trouwens ook het nummer van de Britse New Wave duo Pet Shop Boys en is afkomstig uit 1987. Het werd wereldwijd wel een hele grote hit. Wat hebben wij nu nog voor jullie in petto?

0: je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
2: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
5: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
6: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
7: Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
8: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert.
9: Carwashclub.be. Like us on Facebook.
10: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
11: Ben je fan van FM Goud? Overweeg dan om te doneren. Elke donatie, klein of groot, wordt ten zeerste geapprecieerd. Steun ons, zodat we ook in de toekomst Gouden Radio kunnen blijven maken. fmgoud.be voor alle informatie. Dank je wel voor je donatie.
12: Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

voor Limburg, trouwens mijn naam is Herman Verbrugge, liefde voor Limburg, dat is voor mij telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou hier meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen, alstublieft.

0: Wat was dat met Love is All Around? De Drugs, die zijn eigenlijk zowat de geestelijke vaders van dit nummer. Ze hebben het uitgebracht in 1967 en ze scoorden daar toen wel een serieuze hit mee. En op de soundtrack van Four Weddings and a Funeral is deze versie ook te horen en is die van Wet Wet Wet, die afkomstig is uit 1994. 007, 007, James Bond, het is een en al hetzelfde mysterie.
1: Ja, het is inderdaad een mysterie dat we tot nu hebben kunnen bewaren, want het gaat eigenlijk niet alleen over James Bond 007, maar het gaat ook over de zangeres Lana Del Rey.
0: Oh.
1: En het gaat ook niet over de James Bond film, maar over de James Bond game.
0: Aha.
1: Helemaal iets anders, hè, Peter?
0: Ja.
1: Ja, daar gaat het laken dan. Nee, Lana Del Rey heeft het titelnummer First Light uitgebracht voor de gelijknamige James Bond videogame. Meer dan 10 jaar geleden diende Lana Del Rey zelfs haar nummer 24 in als themasong, toen nog voor de film Spectre uit 2015, waar toen inderdaad de keuze viel op Sam Smith met The Writing on the Wall. Nu ruim dus een decennia later is ze dan toch prijs voor de Railway en ze kan dus zich verbinden met James Bond. Niet voor de film dus, maar voor de nieuwe 007 videogame First Light. Dalwee schreef het gelijknamige themalied samen met David Arnold. En die kennen we wel, want die is wel vaker componist voor Bond themanummers. Nu, de game gaat over het oorsprongsverhaal eigenlijk van de privédetectieve 007 en de bekende cast die daarbij is in de film. De game zelf verschijnt achter een paar weken op 27 mei enkel voor Xbox, PlayStation en PC. Voor de Nintendo Switch moeten we nog iets langer wachten.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
4: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken? Dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
5: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
4: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
6: Groep Jomaco staat voor 5 pijlers. Klantvriendelijkheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, service en kwaliteit. Drinkcenter voor alle feesten en barbecues. Waterkoelers voor kantoor en thuis. Seller Sportkledij voor elke club en voor jou en mij. LED advertising, reclame in al zijn vormen. Alle info vind je op jomaco-evercool.be. Groep Jomaco Bree vind je aan Kanaal Zuid. Groep Jomaco, alles onder één dak.

Meubelen Geuzens. Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook. Iets te melden. Reageer, app ons. 0496-872383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

0: Depends None the Richer was dat met Kiss Me. Zijn nummer dat afkomstig is uit 1981. Het lied werd toen uitgebracht en meteen al gebruikt als een nummer wat het speelt in de romantische film She's All That.
1: Het zou ook moeilijker anders kunnen met zo'n titel. Hè?
0: Ja, dat is wel waar. Was ik eigenlijk net ook allemaal aan het denken.
1: Kiss Me, dan moet het niet over een misdaadfilm gaan beginnen,
0: nee,
1: denk ik.
0: Nee. Alhoewel, het zou gewoon kunnen in die film.
1: Een lieve oorlogsfilm.
0: Ja, een lieve oorlogsfilm, ja. Je mag me kussen, dan val ik dood.
1: Ja, ja, val ik in jouw armen.
0: Ja, zo is dat.
1: We zouden nog een scenario kunnen schrijven, ja.
0: Dat is echt, ja. Goed, maar dat is ook trouwens niet het enige waar dat nummer in gebruikt is. Ook in de serie Downs Creek en tijdens het huwelijk van Prins Edward kon je het nummer opmerken. En ik weet niet wat jij opgemerkt hebt, maar die verdomde klok, ja, die staat me weer niet aan.
1: Ik zie het iedere week, als je zo een scheef oog trekt, dan weet ik dat het programma er bijna op zit. Dus moeten we ons bloedje beginnen pakken, maar ja, we gaan volgende week terugkomen, denk ik. Ja.
0: Zo is dat. Wij maken heel graag terug een afspraak voor een nieuwe Just the Two of Us. Bij leven en welzijn, tot volgende week.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
3: 3 vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
10: Dit is het nieuws
3: uit binnen- en buitenland.
11: Iran stelt aan de VS een plan voor in 3 fasen om de oorlog binnen de 30 dagen te beëindigen. Dat zegt nieuwszender Al Jazeera. In de eerste fase heropent de straat van Hormuz en heft Amerika de blokkades van Iraanse havens op. In de tweede fase zou Iran opnieuw uranium verrijken, maar het belooft om dat niet op te slaan. En Iran gaat in dialoog met andere Arabische landen voor de opbouw van een veiligheidssysteem voor de hele regio. De VS zouden dan hun sancties tegen Iran moeten laten vallen. In Antwerpen is het tramverkeer een tijd lang verstoord geweest na een botsing met een auto in het centrum. De passagiers bleven ongedeerd. De trambestuurder is licht gewond. De lijn moest de sporen herschakelen om het tramverkeer om te leiden. Frankrijk wil illegale raveparties strenger aanpakken. Er was dit weekend zo'n illegaal muziekfeest op militair terrein. Tienduizenden feestvierders kwamen daarop af. De overheid had nochtans gewaarschuwd voor het gevaar van niet ontplofte munitie op het terrein. De organisatie van de illegale rave koos bewust voor die plaats. Het is dichtbij waar de minister woont. Ze wilden zo protesteren tegen de plannen om deelname aan zo'n feesten strenger te bestraffen. Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. Hij won ook de slotrit, zijn 4e ritzege. De Sloveen laat in het eindklassement Florian Lipovic en Rimoš Roglič achter zich. Pogacar heeft dit seizoen al 9 keer gewonnen. De Belgian Tornadoes hebben in Botswana zevende gelopen in de finale van de 4x400 meter. Eigenlijk waren ze achtste, maar door disqualificatie van Qatar schoven ze nog één plaats op. Ze wonnen een dag eerder al een reeks in de kwalificaties en zijn daardoor al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Peking. Stilaan overal droog bij minima rond 11 graden. Daarna nemen we een droge start met zon en maxima tot 16 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op regen of onweer.
10: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. De zachte zijde. Liefde, passie en romantiek.

0: lampen, airco, zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
3: Festium Feestverhuurrij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
4: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5.

0: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dichtblij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
1: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Uitvaarthuis Ziel en verliesconsulent Gloed organiseren samen Dood en Nu.
1: Een ontmoetingsdag rond afscheid, rouw en herinnering. Met gastsprekers Lies Scout en Janet Admiraal.
0: Zondag 17 mei van 10 tot 4 in de kapel van het stadhuis in Bree.
1: Info en tickets via www.dood-n-nu.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
3: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
4: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
1: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
4: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
5: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
6: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
1: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
7: Bloemen van het Bloematelier. Het Bloematelier.com.
8: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.
7: Het Bloematelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
1: Zondag 10 mei is het weer Moederdag. Eén dag per jaar waarop je alles in één keer weer goed kan maken. Of gewoon zeggen bedankt en ik zie je graag. Wij zorgen alvast voor de bloemen, de rest is aan jou.
8: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
9: Hey, ik ben Tim Torfs. Afvallen gaat eens zo makkelijk met een coach. En daarom word je bij Tim Torfs op weekbasis begeleid door een coach die vooral op vetverbranding werkt. Bij mannen focussen we ons op het buikvet en bij vrouwen werken we op buik, benen en billen. Maak nu een afspraak op 0474 728 718.
10: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
11: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
12: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
13: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
14: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: De Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
9: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
10: 3 vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
1: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
2: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
3: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
4: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
5: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
6: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.

0: Speelwiel de VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwielde.be. www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
4: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
5: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
6: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
7: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
6: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
7: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
6: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
8: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 maal XL. We zijn ook open elke zondag, van 14:30 tot 17:00.
9: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: De zachte zijde maakt je zachter.
3: Oh, Father, tell me.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
3: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Uitvaarthuis Ziel en verliesconsulent Gloed organiseren samen Dood en Nu.
1: Een ontmoetingsdag rond afscheid, rouw en herinnering. Met gastsprekers Lies Scout en Janet Admiraal.
0: Zondag 17 mei van 10 tot 4 in de kapel van het stadhuis in Bree.
1: Info en tickets via www.dood-en-nu.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
3: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
4: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk, ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken. En op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
5: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
6: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Uitvaarthuis Ziel en verliesconsulent Gloed organiseren samen Dood en Nu.
1: Een ontmoetingsdag rond afscheid, rouw en herinnering. Met gastsprekers Lies Scout en Janet Admiraal.
0: Zondag 17 mei van 10 tot 4 in de kapel van het stadhuis in Bree.
1: Info en tickets via www.dood-en-nu.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
2: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
3: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
2: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
3: Pluspaint.
2: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
4: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
5: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep, ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
6: Thuisverpleging Nurza Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.

0: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
1: Boelehoef 3 in Pelt.
2: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
3: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
3: 3 vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Het was een hypernerveus oorwurmpje dat werd losgelaten dwars door het dunne vlies van ons gehoorkanaal. Die avond tijdens zijn optreden in 2015. Ergens in december, denk ik. Ik ben er zeker van dat ook jij meteen het opnieuw wilt horen. Het refrein nestelt zich daarna meedogenloos in je brein. Mooie steden, mooie landen. In iets meer dan 3 minuten reis je de hele wereld af. Voilà, wij trakteren je op een zomersliedje. Welkom. MUZIEK.

Terug in de tijd, om precies te zijn 1985, Philadelphia, Pennsylvania. Liefde op het eerste gezicht. Zij was 12 en hij, postbode van beroep, verschiet niet 50. En of zij zich hem nog herinnert, haar Frankie. Sister Sledge, en jij nog eens lost in...

In haar vaderland Oostenrijk ging ze met de zegepalm aan de haal. En daarom mocht ze dat land ook vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival 2016. In een land hier ver vandaan, op zoek naar het paradijs. En wat doen ze daar? Zingen natuurlijk. Niet in het Duits, zoals je zou verwachten, maar in het Frans. Fräulein, of liever Mademoiselle Zoe Straub, doe maar hoor.

Hen-nummer was onverwacht uitgegroeid tot een troostlied in de moeilijke periode na de aanslagen in Brussel en Zaventem. 22 maart 2016, een dag waarop woorden tekort schoten. Een beetje hoop brengen met muziek, dat deed hij. Johannes Vaas uit Schoten, Dine Toerist. Ik blijf positief, dat zeker daar. Toch vrees ik voor morgen desondanks. Zijn we klaar voor een nieuw begin? Ik weet vandaag nog niet, helaas. Morgen misschien. Kijk je met mij of liever luister je mee naar Horizon?

Made af, misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minks. Daar gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de minks hart. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben tegen gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

This is my life, my friend. Denk nu niet dat ik een boekje ga opendoen over mezelf, maar zij wil het wel doen. Ik was helemaal weg van deze Zweedse blonde tijdens een optreden in Stockholm. Ik meen te weten dat ze ooit ook deelnam aan het Eurovisie Songfestival. Maar helaas, met deze popballade geraakte ze niet in de finale ronde.

Wir haben den Rücken voller Sorgen und den Bauch auch voller Wut. Aber wir glauben noch an morgen, weil jedes Feuer kommt durch Glut. Hij beseft dat hun liefdesrelatie niet altijd koek en ei is. Toch zet hij telkens weer een positieve bril op en vindt hij de kracht iets te kunnen veranderen. Een erg persoonlijk nummer van Julien Leplein.

het ook draait of keert, als je alleen slaapt, slaap je beter omdat je alle ruimte voor jezelf hebt. De dekens voor jezelf, je eigen ritme en geen gewoel of gesnurk naast je. Maar of apart slapen wel goed is voor je relatie? Ah wel, ik ben er niet zo zeker van. Wat vind jij overigens? Mika en Nico Santos zijn wel brothers in arms, maar geen bedgenoten.

Starry Night. Het nummer begint met een verwijzing naar het schilderij van Van Gogh, De Sterrennacht. Don McLean schreef de tekst nadat hij een boek las over het leven van de schilder. Een eerbetoon dus aan die Nederlandse grootmeester.

de jaren 70 maakt hij al muziek. Hij heeft een bijzonder oor voor gevoelige melodieën. En knappe arrangementen zijn zijn handelsmerk altijd geweest. Een Italiaanse tekst, maar zoals vroeger is er ook een beetje Engels ingezet. Wondermooie stemmen, Voci, toverde hij jaren later nog eens uit de mouw.

Zijn charmante, gruisige stem verhaalt van leven en dood, droefheid en vreugde, liefde en bedrog, spijt, angst en hoop. Eerder was er al de belofte van het Halleluja. Misschien wel het luchtigste dat Leonard Cohen ooit opnam, komt eraan. You Got Me Singing maakt de belofte van het lied Halleluja waar, dat hij aan het eind van zijn leven niets dan Halleluja zou zingen. Hoe rot het er ook aan toe gaat in zijn leven en in de wereld. Hij zingt een hymne en geeft de onvervalste lof het laatste woord in deze levensfase. 81 was hij toen.

Weet jij het nog? Sioen in het Engels zeg? No conspiracy at all. Maar nu is heel anders gezongen door de mooiste stem van Vlaanderen. Puur. En meteen neemt zowaar een zee vol dromen je mee. Bezorgt het ook jouw kippenvel?

Canada leefde een Indiaanse stam die meer mannen dan vrouwen telde. Op zaterdagavonden ging het volkje uit. De jongens die geen meisje konden strikken, kregen een fles Crackling Rosie. En dat was hun meisje voor het weekend dan. Welkom, Rosie.

Een publiek gezondheidsprobleem dat geen onderscheid maakt in leeftijd, geslacht, ras of socio-economische stand. Zelfmoord. Muzikaal wierpen zij een licht hierop. Muzikale preventie dus. You caught me out of the dark and brought me into the light. Met z'n zevenen waren ze allemaal broers en zusjes. Gelicht uit hun Those Younger Days. Dit is The Hunts. Make this leap.

Het was niet de eerste keer dat een muziekje in een reclamespotje de hitparades binnenstapte. Kom eens wat dichter en treed binnen in haar muzikale modewereldje, 100 Miles.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
9: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
3: 3 vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: Net over de grens in Weert ligt de Bosuil, het poppodium van de regio. Hier geniet je elk weekend van live muziek. Van Absolutely Floyd met de sound van Pink Floyd tot The Animals met hun klassieker House of the Rising Sun. En zing mee bij Gewoon Nederpop met hits van André Hazes, Doe Maar en De Dijk. De Bosuil, de plek voor live muziek in Weert. Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
1: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30. Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit. Are you
2: ready? Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attentie!
3: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
4: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
3: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
5: Liefde voor Limburg.
6: Hallo, ik ben Jovali. En liefde voor Limburg betekent veel, veel, veel voor mij. Ik zou zeggen, ik kom graag naar Limburg.

Mijn naam is Dennis Fransen, ik ben burgemeester van Pelt. En liefde voor Limburg, dat is voor mij uw deur uitkomen 's morgens en elkaar op straat een vriendelijke, maar oprechte goeiedag zeggen.

0: 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Guusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Peerderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Ontdek Maxim Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxim Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 12:30.

0: gram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
1: In de regio. Je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
9: 3 vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, liefde voor Limburg.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.
2: Mis onze open tuindagen niet. Op 1, 2 en 3 mei, doorlopend open van 9 tot 6. Met 10% korting op alle bloemen en planten.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom